Maar die reëls geld nie vir almal nie. En op die spoorlijn wat eens sou sny, loop daar nou een saustrein, waar almal lekker ry.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

liefde zo groot, zoals die heerse genade. Dat beloftes wat knetter naar oor. Haar woorden zoals kwiepersaar.

zet mijzelf langs je water. Bij kaarsen klanken, wereld's alma mater. Ik wonder wie jij is, en ik wonder hoe jij lijkt. Ik wonder hoe het vol om in jouw blauwe te kijken. Die binnen is het snoezig, die ruikt een mooi schoon. Maar is dat mijn plek, mijn gekozen droom?

je gewend dat je binnen kon wees. Wil jij kaarsen zien, spijskaarten lees? Zou het ooit waar als ons plekken kon ruil? Zou jij binnen lachen en ik buiten huil? Ik weet jij zet jouw plek, al hou jou voor die gek. Ik weet mijn hart is buiten, aan jouw kant van die ruiten. Ik en jij leef in twee werelden. In mijne die zon en in jou naar die rem. Maar ik is niks minder als jij alleen. En ik is niks meer

En die tijd toen zij bloesend en blond was. En haar menaar sterk en gezond was. Het haar liefde gedij en alles was mondelijk. Al was haar passie verprutses afstootelijk.

is Kosie Bekus met Donkerhoek vastrap en Kevin Olkers met de Babsfontein vastrap. Lekker man, net hierna op gesels ek met François Jacobs, bly ingeskakel rondom 'n nuwe enkelslid. Maar eers Dewald Dibbenaar, trap om Frikkie. Trap om

0: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Het jy een medische noodgeval by die huis, werk of waar ook al jy jouself bevind? Is jy een werkgever of by een maatskapie waar jy verantwoordelik is vir anderse gezondheid of veiligheid? Relay EMS dek jou in Port Elizabeth, Uitenhaag, Kirkwood, Addo, Graaf Reinet, Craddock en ook nou in Jeffreys Bay, St. Francis Bay, Humansdorp, Potensie, Hankie, Kerero en die groter Kouga gebied. Hulle kan jou ook help met noodreaksie met al jou besering aan diensgevalle. Kontak Relay EMS op 0861-061-061 of vir meer besonderhede op ons beseringsaandiensoplossings. Stuur 'n e-pos aan iod@relayems.co.za of reik uit op sosiale media.
2: Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

voor jou een gezoek. Toen vond ik jou, waar ons baie nooit zou kruis. Daar die hand, onthou ik nog zoals gisteravond. Nu kan ik zeggen.

0: Na, na. Okay, kom ons dit weer.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
2: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
3: Voted joint number one primary school in Kabega. Welcome to Lorraine Primary School, where excellence, tradition and opportunity come together. Top class sport, strong academics and a passion for the arts and culture, all under one roof. And if you haven't heard yet, an AstroTurf in 2026. Just another reason to choose Lorraine. By Laerskool Lorraine, Kloons, elke kind is a layer.
4: Ons bied parallel medium onderrig in Afrikaans en Engels.
5: Akademie, sport, kultuur, alles begin hier. Kuns, musiek, drama en meer, waar hulle hul stem vind.
4: Waar ouers, leerders en onderwysers saam staan om een doel te bereik.
6: Lorraine Primary, the journey of 12 years of education starts here.
7: Do you need professional training in forklifting and welding? That includes ARC, CO2, TIG or health and safety. With over 22 years of experience, Nirvana Business Solutions delivers accredited training for individuals and businesses, including first aid, fire safety, working at heights, and machinery courses. Visit us at 89 Newton Street, Newton Park. Call or WhatsApp 082-419-9858 or go to nirvana.co.za. Nirvana Business Solutions. Training that works.
8: Luister online op www.luisterfm.co.za.

Kan jy onthou toe ons kinders was Sonder Blackberries, Facebook of SARS Het ons toe al maar geweet Dat ons makkelijk ons youth kan vergeet Want die jare was donders goed Samen trak in Jan, Davie en Ouboet

want ik weet dat ik gemis. Is je klaar gepraat? Want ik voel je het. Laat me af van jouw face. Wat een omsteek.

anders was niet leid is. Voor al was wansen niet de grap. En jij die binde kimpen, het Scott vrij weggestaan.

0: mij lief, want ik zal jou beminnen. Maar geef mij niet de kans, mijn lief, want ik zal jou beminnen.
1: Luister FM.

0: Blaartjie en een oud drijfie. Kijk nou net, een blaartjie en een drijfie maak ons maar so lekker bij mekaar. Dan nog een wat hulle hier sal sê, is een soetie sangria. Een soetie sangria sê hulle, as jy nou een muskato wijn vat, en jy meng dit met zwart thee, en jy sit dit op ijs. Dit kan nog eens lekker flut met crushed ice wees. Maar, ja. Oeh, dit kan nog eens lekker wees.
1: Dit kan lekker
0: wees
1: vir somer. Met bietjie vars vrugte en...
0: Ja.
1: Ja, definitief.
0: Wat se vrugte sal mense daar insit? Want dit is nou vir my thee, so ek weet nie of ek nou besies in sal sit nie, maar... Dit is seker maar besie of iets daarby, nee.
1: Ja, ek dink rooibos thee kan ook beter werk as ek nou...
0: Rooibos thee in muskato?
1: Ja.
0: Oeh.
1: Maar dit...
0: Ons gaat zoveel goed proberen,
1: ja.
0: Net om vir julle te bewys dat ons invested is, gaan ek en Janko al hierdie geprobeer. Ons gaan nou een beetje gesels oor van die ander idees. Hulle het een lekker thee gluwijn idee, wat ek baie opgewonde is. En ek geloof julle sal ook geniet, so een beetje van een chai daarby. So blij net waar jy is, hierdie is die wijn hier, so met my, Lise Marie en Janko. En ons gesels so een beetje thee en wijn vanavond.
2: Luister FM

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Dat is dit in ding wat je niet moet doen. Is wat André te treig. Hij zal niet zwemmen tot op je val. In uw vintage land dat je heeft. Jerry C, hou vast. Hou vast, papa, gaan jaag. André binnen uw wateren. Rengt de

suscrier. Les choux au blé. Op je gatzak, maar pompoenen op je dak. Pompoenen op je dak, pompoenen op je dak. Calvin Klein, in Gucci op je gatzak, maar pompoenen op je dak. Luister FM.